0: your pine cone, Miss Sadie.
1: Joanna Newsom speelde tijdens haar sessie Sadie, een nummer dat ook te vinden is op haar debuut-cd The Milk-Eyed Mander.